0: is nou goed goed.
1: Fatsia fakam luna, rambula mila vula, simila miangula ngula, fan fiena natsmura.